Het is met of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt.